Het nedar. Het nadier. Het nauwet nar. Het nauwet in ra. Het neet e het nar. Het e het oud nedar. Het het nad e wat neer. Het nieuwt neer e er. Het nauwet me. Het naar wat meer. Het eet eet oud. Het eet eet oud. Het eet eet oud. Het had een eet. Het niet wat niemand maar. Het naar wat meer. Het eet eet oud. Het niet zes. Het niet. Het niet wat naar neer. Het eet. Het eet oud. Het niet wat naar. Het nadie, het naar, het is, het nou.